Waar komt ze toch zwaai? Deze leidige bosknoep. En is zij wel van deze brood? Wat wil zij dag zeggen? Had zij soms een

in de koffie, dan ben ik de room. Bist u als het vuurjoer, ben ik als een jonge boom. Bist u als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bist u als een pluister, loopt die

zonder pikje, dan ben ik als het kruis. Bist u klein als een tikje, dan ben ik een reus. Bist u als een luddig bootje, dan ben ik als het rooit. Bist u als een vroeg, dan ben ik luister als een woord. Du bist zo, zo was, du bist vooruit, du bist goud, du zit me zo was.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

smilachten. Gek. Ik ben gek. Van al dat wachten. Wachten. Moet ik wachten. Altijd wachten.

dat ik bijzonder ben, maar ik ben heel gewoon. Ik doe echt wel mijn best om recht te lopen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne

Er zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

geld erin gooien en dat die ding het verrekt. Die trekken aan de slee en dan niks, geen moer. Dan begin je te slaan en te skuppen met een klompen, net zolang tot je aan blauw stomp. Totdat je blijft.

of een lekker roegien. Schoenpoets, dat zelfs je sokken nog poets. Wat aardig bent die van glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Wat mag staren mij er dan nog eens uit kunnen kriegen? En wat dacht hij van die op de mantel? Je weet bij keels, die neem je ook wel eens mee.

deze keer was ik er zelf niet bij. Hij was geloof ik met Boris, Keizer en Ene Jellesma. Er stond al de softdrinkmachine, roestig, lelijk en met een heel klein gleufje. En het kostte te veel kwartjes en hij ging door het lint.

Overnight is die waarop hij begint dat ding te leggen. Hij heeft geen geld voor nee, ook nooit kunt wij daar. Ach meneer van de belasting, geef je om te hopen.

0: Vrijdagavond, wie gaat naar de stad? Het giet een bos, het rechtste pad. Een mist en kuilte dwalend in het rond. Blijf voor de buurt van de zwarte grond. Ons vaart erover, wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen die meteen.
1: Daar zoek je nog eens heen.
0: Ons vaart erover, wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Lorden met lullen, dagen die meteen.
1: Daar zoek je nog eens heen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

het is haafste mijn haat. Maar de zwaafkes ben droog. Flying hoog in lucht en fladder mijn spul. Het is haafste mijn haat. Maar het is zonder een wiesbore reden. Dat ik midden in summer zo melancholiek ben als

is haast in mijn hart. Mijn meun kan wel heel anders ween. Ze zingt de boom de ring, altijd de zonne schijnt. En het is haast in mijn hart, maar het hoeft niet per se slecht te ween. Schoonjes van goud, wat ding dang in de wereld van verloren.

Uren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

weg is. Moeder zei dan hij mijn piemie weg is. Dan wordt het stil.

je de hoesje bij de boom, heb ik vroeger foto's het. Weet je van op overstand noem, keurig natjes op het red. Zei ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog was toen deest. Draaide die nou mee en zeest. En kom 25 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert, mijn idee. Kerel, wat een doversteen. Het halve leven lang doorzocht. Nooit doch dat ik vinden zal. Eerst nog huurt, en loter kocht. Wat geluk de butsen wil. Veler wijn en schieverhoor. Daar stond winkeltje in het lauch. Stond schoutje bij het knool. Bij de klappen stond krauch. Veel er wijn, doe deze niet deugd. Ik heb die lijf, doe ik heb die hoog. Zeg om tot dat regenboog. Blijfs verrijd mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont. Gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer. Ging ter boeten duchtig hier. Toen was krekt zo dui was bruid. Kinder juchten zo ging zwaait. Achter schuur een hutje bouwen. Spieken, klompen, slepen, sjouwen. Dub zo stever net geliek. Jong en stag of old in briek. Stever zang en vuur ten oil. Elk zien meug en elk zien dooi. Het was verhaal de eerste moel. Dat ik door mijn anker van roemte. En verzulf dat tol. Door ik goud met wiebe kon. Schieren sproek, liep goed en kut. Zeker woord en kloor en wis. En wat te veel is, ken op stuurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

witte hoeskabineboom. Heb ik vogelfoto's uit, een beetje van op opstand noem. Keur haar netjes op het red. Zij ik hier, die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toe deest. Draaide die nog meer en zeest. En kom 24 uur, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert,

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte

0: Dus Sergiño Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
1: We kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
0: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo graag de beloofd gasten. Wij zijn namelijk bij de ooms zijn wij van het bruidspaar. En wij zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: En zo is het.
0: Want
1: we zijn hellig.
0: Ja, rapperig zijn wij.
1: Oh, grameterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want wij zitten hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stukken droge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar ben we niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, graag de bruiloft gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En no. Meestal met dat mooie versjes.
0: En dat zingt het.
1: Ja.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je een familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer graag de bruiloft gasten.
1: Oh.
0: En vooral met name graag bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet. En ik zeg tegen oom Roef, wij je ontkomt er niet aan, kort of geen kort, wij gaat erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
1: En dat heb je.
0: En zo doen we.
1: En daarom.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En en we hebben er ook nog geen allerhand lied die vermaakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
1: Nou, dat was geen één.
0: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen we. Nou, klaar om erof?
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: Enorm. En ik begin met de A.
1: Oh.

0: ook niks gevonden, dat kon hij dat niet los.
1: Oh. E, dat stiet voor Appie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor heb geen feest niet deur.
2: Het lieve moederneus.
0: Oh, maar. En dat dit.
2: Oh.

0: dus.
1: Nee. Had er geen oren gedaan.
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen korting kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
0: Jee is dit voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, ik kan nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: Er is je denk wel opvallend, doe hem feliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N. N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Beta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh jong, Albert had er nog wel 14 dagen van hoe de hals reuken.
2: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker door de hals.
0: Ja, zo, zo is
2: je
0: dat.
2: Je kan er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijnt goed.
2: Hè?
0: Nou, de O.
2: Oh.

0: niet. S, dat stiet voor Sneepop, de naam die Bertha kreeg, toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneepop, omdat Bertha zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, het no. Straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: We hebben hier nog geen thee.
2: Van, wat, hè?
1: We hebben hier nog geen thee.
2: Geen thee?
1: Er zit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dus we doen geen thee.
2: Nou ja.
1: U.

serieus, zeg maar. En Jantje, nee Jan, Jan de speelde pas. Over Jan dus.

kans. Echt niet. Jan, hij, alles in de grip.

0: Hartzaal.
1: Hoe heet het niet?
2: Kom.
1: Wat doe je hier dan?
3: Kunt u mij uitleggen wat kreunhalen is, jonge dame?
1: Ik ben geen jonge dame, ik ben een wicht.
4: Het geldtak voortstopt. Wie heb je van ons te gaan?
5: Rule number one. Wil niet in Tukbrit, naar vlak de roet en krijg een groot kruis nog.
6: Goeiedag Maria, veel heil en zing. De heer Magulien, van alle vrouwen en veel zingt. En zingt is Jezus, het kind bij Drenthe.
7: Wil je nog koffie, jongens?
6: Ja, maar van wie?
7: Stel het je slap op een skunkelke als je wint.
8: Van sport biedt hoorlillen.
9: Wichke mie wichke, wat kiet die ne wichke mooi al een zon.
10: Ik bid Jezus. Ik wil meer.
11: Zeg mij maar of er met die mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
12: Leen dat toch, mijn leen dat toch. Je leunt me nog niks in de weg.
6: Helge maar.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
1: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
0: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit

0: Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
1: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
0: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft drie vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemboel van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, jongen. Zeker weten. Maar ja, je

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg.

0: persoon kwam dus om het leven. De andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
1: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve magie voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lange niet zat.

voor altijd van de liefste geschrapt. Ik ben zoals het nu gewoon weg op hoe afgeknapt. Ze mag u hebben, dus ga nou maar hen. En statiegeld u wik voor u echt niet weer een.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nog eens mooie klauwtje, maar of dat zo blijft, Oelijn is altijd afhankelijk van wat een ander roeg heeft. Uw toekomst is onzeker, wat zal het lot u brengen?

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dichten.
1: In Osket, Henningspiek. Er is hier krijgt zo goud of beter dan dat oor is. Maar nee, hand in die licht is hier geen ongeluk.

In het café hoor ik een bak, twijfelachtig bark. Een Turk, een zwarte en een jur ging te hopen naar de kerk. Zo'n bak steekt me ting, het maakt me verling. Ik kwetste met en het is niet sterk. Ait maar weer die grap over de kerk.

Ik zag nog van de wek, dat ging ook vuilste gek. André van Duin, den sport met elk gebrek. Een man met een accent, een psychiatrisch patiënt. Een skeln, flapwan, stiefgelakte heer. Heel ons koningshuis haalt hier de deur.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

rustig, steeds maar sneller, nooit meer halt. Hoe harder als wie loopt, hoe vaker

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994 op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Nou, nu ik nooit naar hoe kriegen pokken vooruit. En die kameroen, ja, die ben maar aan lijn. Tjes aan nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den momenten sta in de route in sloon. Zodat ik den eindelijk wel naar hoe kan gaan. In zijn achterhoek.

alvast naar boven toe gegaan. Bij de bedstij is ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebrak. En dat avond, en dat avond.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt... Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw.

met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sloeblikken, sloeblikken, sloeblikken ding, sloeblikken. Muggen is de wie.

0: vinger hield.
1: Mijn vinger hield.
0: Het inke kuilt.
1: Het inke kuilt.
0: Het dut en draait.
1: Het dut en draait.
0: Het heft zich goed verdiend.

0: lange moorden van maken.
1: We maken er een lange moor van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duiten naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Dat gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraans. Was een artikel van René Dijkstra of zo, geluk.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven met de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Dat hoor.

0: er hier nog vissers in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: We zitten mooi onder elkaar.
1: Kan maar zo weer, nee.
0: Bent er nog jagers?
1: Je kunt beter niet mogelijk zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uitvangen. Nee, je kunt er nog niet meer weer uitkomen worden, jongens.
0: Is dat vreselijk? Want vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou en kijk, deze plantjes die mogen hier niet voort. Speur liever die

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood het bos met ziekons hebben. En ook Doedek noemt de nachtegaal, de uivers en de herten. Een penenwogen, een oinschip blauw, dan denk aan kinderjoden.

wodka gooien willen, fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polengliek Grunzielaat, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjerfza en de Narev, hier zo'n wie de gong. Door klinkt mijn stem wat zachter en klokt mijn stilte stom.

Tick, tick.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de gekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron.

Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het was tegen het laatste van april, de zon die spargelde zo stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo, werd de roetkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond, bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Dat was het gevolg van een verbonden oogsprook tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, verhaal mij te versmoren. Kikkers zijn eruit, die blieben reken ik wat blif, dat blif. Hetzelfde in mijn Bibel schreven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aan het ogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, wie lutje naam moet dikker. En boeten des nog 100 bootjes erbij een stipje kwiet. Zo was hij op een goeie dag, maar zo lutje kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren. Ondoorgrondelijke ween. Geen wijd van kommer of van kwel, maar echte dik op komt er wel. Als uit die vuurboord zeker is van zoeken, gooien en zegen. Kikkers zijn eruit die blieben rikken, ik wat blif, dat blif. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke nooit komt het een uur dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat berieken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen. Voor een kikker op toenee, is door gelegenheid genoeg om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neemt goud als vuur. En meer kwam het lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn lutje kameroot nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een halve zet op om te wachten. Wat wou het noodlot van verzaun, ik was van niks, wat kon ik doen? Ik zette mijn stevels weer in het heer en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood tot mijn stevels weer nodig was, vond ik lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In een doorzichtig plastic deusie dan. En weer een half jaar later heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzonnen, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we haar moe. Er komt een tijd, daar gaan we dood. Maar door hem dodelijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaren. Of wat niet ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die dan, als die is om te sterven. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdrukken. Dat doet mij dan vanzelf verdrooid, maar ik zal jou eerden met een luid. En door ken ik mij dan ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben rekenen, ik wat blif, dat blif. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Ja.

door, bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwiet. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich voor eeuwig neer. Meer, wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen lutterzand.

0: goed zei, jongen. Do bist no heid.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

veilig achter de waterpoort. Leef meer zijn gezopen leven. Nech de stad zonder stadse fratsen. Toch krok blauw wordt nooit gewoon ken. Terugkeer noordstad.

is net zo dat mensen zeggen hun droom nooit te jagen. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jagen en rijkdom vergooid. Maar rijkdom in buurt is aanslag als rijkdom in haar.

eerste en de kok met de vale gier. Frenske kon ze allemaal goed verstaan. Een mirakel, zei je de gevederde diers.

Frenske wol vliegen naar de hemel. De lieve Heer was ook zo gevlogen. En als hij het kon, waarom Frenske dan niet? Dus daar ging hij op de laatste zonnestralen. Lieve brave Frenske, kon leven van de wind.

op de grond. Toch voor de gietelingen juist nog zongen. Hij had een lachje om zijn mond. Toen ze hem onder de nette boom vongen.

Hoi, ik ben Zandstrui Beverdal, met Pink. Ik moest helpen de pinken in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed, dat deed niet. Hi-ha! De pinken van Gaijazen moesten de weide in. En dat is een heel gedoe voor Gaijs in huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dan was zo gebeurd. Alleen heeft zo'n rotkoe mijn nene met de sleur. Dan even, daar komt die rode pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieters lastig kring en ook nog een brutoon. Hij martelde en hij rotte, hij bon en hij deed, zodat het touw heel vaste, die muur een pols en glee. Dat weet, ik zat er toen muurvaste en kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door naar de rus. En het ging alsmaar harder, die koe in vol galop. En ik hing erachter met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën het halve weel aan deur. En toen keek ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder en ik kreeg de boksen vol. Die vleugen in het ronen, die koe was helemaal dol. Dat was het. Toen touw dan eindelijk losgeurt, bleef ik nog even ding. En die jongs die kwam me helpen en die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange vaste hul door in het natte gerust? Toen zei ik vol overtuiging, een zandstra wil het nooit los.

gewonnen. Loop er niet aan voorbij, het kan de ogen voorkomen. Dan loopt ze de ganse dag op zoek met zijn plastic teut in de jatten. Op zoek naar die warme plek, bij de, bij hem, bij dich. Ze draaien wat klassiek voor dich in het portiek.

wit kugel. Dit een blauw stichtje. Oepsa, Sint-Omerte. Geef wat.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
1: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
0: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manska Barg was een grootste leugenbuul van Tukkeland. Hij won een krom dik in Almelo. En hij mocht nagaan bij een skanheert dit verhaal vertellen. En als Mans dat verhaal leugen heeft, dan leer ik wieder. Het was in die dag dat we met Napoleon naar Spanje terug. Wie kwam daar in Spanje aan? En ik zag daar in Witten een grote stadling. Ik wil geen wetten hoe of die stad hetten. Dus ik vroeg aan zo'n heinig jongske dat door met blote voet plat barfs, zo zing, aan de kaart van de weg stond. Jong, kunt u mij vertellen hoe of die stad het? In een oost die zegt Madrid. Ik zeg dat u mooi op een port zit. Daar heb ik nog wel gelum. Wind en weer wil zien gang hem. En er geeft niks boom een leslief. Maar ik wil geen wetten hoe of die stad het. En in Brussel zeggen we Madrid. Ik dacht, den is niet onder de oel uitbrood. Ik ga er met naar Napoleon heen. Ik naar Napoleon heen. Ik zeg Naats. Naats, zeg ik. Kun niet meer vertellen hoe die stad het. En een gek dan zeg Madrid. En toen moest ik het wel geloven. Die stad het een woordachtig zo. Madrid. Toch een onverzoenlijke naam.

0: Dankjewel. Vrouw Jamalië, jongens en vankes. Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans en Ries Gradema.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

was het rook, jou kreeg eens in de goot. Ik had ook gauw mijn best doen om spoed naar ze te looten. En ik huur de hommels gaan, ze naar mij. Yeah. En zo is het begonnen.

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grof. Grof doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karring. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is het banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat oh, er een trein al staan, ja. Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
1: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
0: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook. Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers.

0: tennis. Kleine Sanna, is dat soms hoe het kwam?
1: Mooi, Marcel.
0: Vleugellam, vleugellam. Ik wil weten

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
1: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
0: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als op een jaagpad krakend onder een schoen. Een bengsken om alleen te zijn, om tijd op te verdoen. Waterkant, grenzend aan mijn land. Verander dan die stroom in mijn kop. Laat me nou eens zingen dan. Denken geeft me rust. Water aan de waterkant, daar zag mijn lippen kust.

Dol lopen met zijn grieze boord. Zijn lange horen nat en vies van vet. Hij vraagt de mensen om wat geld. Voor het slapen, nee, echt niet voor het bier. Geef iemand stuur, dan heb ik weer genoeg.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Menschen durch andere schroben. Ohren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuut. Na een inbraak op het gemeentehuis, burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuut.

Anna and take my bride. Zest kleine killer voice will have a fight. Helpt je wel geboren rond 1900. Waar is hier poetje wat wij hebben bewonderd? Dachten zij voor dat vol te vrouw kwam. Het scheelde nooit veel of hij was van het hoofd. Noem op dat moment in zijn mama van hem honger. Let je Joost en Eltje wel in stoon. Joost was wel beter twaalf Eltje schuld. Verleuk jong had er nooit meer veel geduld. Ah, weken om mama onder het hoden. Onder het hoden wordt aan haar licht begroven.

0: Waar meld jouw treintje tegen? Waar is hier boekje, wat is allemaal beleven? Nee, mooi loten, laat kanelen zonder loop. Met moeken, alles gauw naar buiten, fikse knoop. 1929, stond van het café. Ze kregen het aan de stad met een Marische Zee. Held Joe stond gewoon in te kieken. Maar de eigen mooie kogel kon hij nooit ontwieken. Held Joe bezweek is van een hoorn. De treintje en kanelen zal in de stoorn. Haar weken op haar onder toren. Onder de toren wordt Held Joe licht begroeven.
1: No!

van hem zijn speed. Knelen zijn live vrouw in zijn leven. Twee mensen die veel rommel kon geven. Knelen zijn Jacoba lopen zo naar de toden. In de deur, waar ze beiden zijn geboden. Dinner boys, glik Knelen.

S'morgens vroeg al, om 6 uur ging de trossen lucht. En al voor de brogge van verlaat, voelde ik mij van spanning, licht en zweverig.

was steun de avond bij de Oranjesluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aanlegstijgers op de bewegings van het water. Dat was toen waar mijn vakantie begon.

Er was een tijd dat ik het mooie nooit meer zag. En leefde op gewoontes, dag na dag. Het was een tijd met ontiegelijk veel gedoe. Het waren de doom waarom ik zelf nooit wist wel dat ik was. En de drum waren mijn enigste kompas. Waarin ik dacht dat het leven huurt, wie veel gedoe. Maar toen kwam stoel, toen kwam stoel. Alle blam kreeg voor mij opeens weer zin.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Lukt van jouw jeugd, goeie lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat vaart, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas rajas, nou jus d'orange. Heet een ijsblad van het noorden op de plein. Op zondag een poort sausjes, daar waren onze chips. Ja, eigenlijk waren we al gauw tevreden.

zit op de broodstaal, daar zag je op een spoor. Lang komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffert en bon de weg, zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neid, je bent me erin, wie zien gewoon, bissen slijf.

Ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164ste sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal de vrouw gaat altijd met me met, maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene zeek van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste lui die denken, nou ja, Harm zal ze wel verdienen. Maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog. Ja, ik denk wel eens, hè, je zult met een eendags vliegen en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt, een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat dood ze. Oh, dat was ze. En ik heb mijn hond hoor in middenbracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb een windhond, dat kan je me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten, dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin neer, dan loop ik hem rondjes lopen door de tuin en is een mee, jongen, mee. Dan geef je van. Dan heb ik de windhond met naar binnen naar de kamer, ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik hoor de horen. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan en dat deed, daar begrijp je niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heeft Harm de windhond dan in midden gebracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dat is nog lek. En dan kun je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zorgd, mijn hoes heb ik zelf geschilderd. Hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link, hij belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Duren. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Oh, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bergen. Ze sleup. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, ik schrik toch het allemaal, of niet dan? Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Maar ze wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken, nee, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit weten. Maar ja, dan ga je nadenken. En dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats ze willen zo'n toren laten bouwen als ze even niks te metten. Nou, en dat kost wel iets. De toren is klaar. Hij komt met zijn duimstokje 112 meter. Bedankt en dan geef je voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog. Milden in Utrecht. En geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me een druk voor maken. Voor de natuur. Hè. Ik ben echt... Nu natuurbestrijder, hè. Ik vind het maar zo van... Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken. Want ik als natuurliefhebber, hè. Ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal... Dan denk ik vaker... Wat een bende, wat een bende... Wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën, hazen... Rees, verzand, die loopt allemaal in elkaar, die loopt alles plaats. Opruim de kraan, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En met de witte stip, die staat zo ver bouwen op grond. Die brekt een nek binnen erover. Opruim! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van...
me toch gek van lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een 8-baan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst met een pretpark te bieden. En dan is het lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie Oeslo, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv-antenne en vlijt niet in de goede wind. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Antenne is weg, vol zeg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog 24 meter van hem afkieken. Hak niet erom. Ja, en dat is ook heel goed voor de gelegenheid. Wat gaan we dat doen met omgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot de ene pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Er gaan 50 pinnekes in deursje, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de aanstekkers, gaat over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Het is misschien geen mooi eind, maar je kunt zich gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat je het begrijpt. Al begrijp de leu mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo. Dan heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreef ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis eraan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is het wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neem de borrel maar weer mee terug. En brengt me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zeg, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik rals. Vuur een borrel. Toen zeg, ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Opbedrukt. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hoor. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wie ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat maar rekenen, de mannen het de boer, hè. De boer. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. Dat is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk helft weer niet van. De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon voor mij was?

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.